0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan, onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luisteraars, goedemorgen. Van harte welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Als altijd hebben we meditatie voor je en heel veel mooie, gewijde, zoals dat vroeger heette, gewijde muziek. Het is de tijd van na Pinksteren en de meditaties van vorige week en ook deze week gaan daar nog even op door. Vanmorgen lezen we een gedeelte uit Handelingen 10 over Cornelius, Petrus en de visioenen die zij kregen. De overdenking is van dominee Barbara Lamain. Nou, dat allemaal straks. Eerst gaan we zingen en daarvoor gaan we naar de Bovenkerk in Kampen. Het is een wat oudere opname, want Willem Hendrik Zwart zit achter het orgel. Psalm 116. God heb ik lief. En vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan.

Dat was Samenzang uit Kampen. Een paar weken geleden mocht ik voorgaan in die bovenkerk. In een dienst waarin het orgel luid speelde. En wat is dat toch zo ontzettend mooi. Vergelijkbaar, misschien wel mooier zelfs, dan het orgel van de BAVO, waar ik vorige week over vertelde. De BAVO in Haarlem. Enfin, orgelliefhebbers, die hebben het maar goed in Nederland. En ook de luisteraar, die houdt van samenzang. Want we gaan nu luisteren naar het Mannenkoor Nederland. Samenzang, en het lied komt nu met zang.

Dat was als opening samenzang met twee mooie liederen. We dalen nu wat af in de stilte. Met Marcel en Lydia Tsiemer met het lied Heer, u bent altijd bij mij. U bent voor mij en naast mij en om mij heen, iedere dag. En dan hoor je in dit lied de echo van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedacht voor uw aanwezigheid, want gij kent mij.

0: We gaan luisteren naar de meditatie van dominee Barbara Lamin. En als tussenzang horen we het bekende en het heel geliefde lied, denk ik nog altijd, op bergen en in dalen. Ja, overal is God, waar wij ook immer dwalen. Ja, overal is God. Een lied van toepassing op de meditatie die nu volgt.
1: Voor de Joden in de Bijbel waren de mensen verdeeld in twee groepen. Mensen die erbij hoorden en mensen die er niet bij hoorden. De mensen die erbij horen, dat zijn mensen van hetzelfde volk als zij, die eruit zien zoals zij, die geloven zoals wij en die doen zoals wij. En de mensen die er niet bij horen, die zijn niet van hetzelfde volk, die zien er niet uit zoals wij, geloven niet zoals wij en die doen niet zoals wij. Duidelijk, helder. En het is dus ook duidelijk met wie je omgaat en met wie je niet omgaat. Maar ja, soms blijken die twee categorieën toch niet zo gescheiden te zijn. En soms blijkt dat God zich ook niet houdt aan die categorieën en dat hij de regels van het spel opeens verandert. In dit Bijbelverhaal komen we een man tegen, Cornelius, die ook niet zo duidelijk in te delen is. Aan de ene kant wel. Hij is Romeins, dus van het verkeerde volk. Hij werkt voor de Romeinse bezetter. Hij stemt dus op de verkeerde partij. En hij woont in Caesarea, een plek van oudsher voornamelijk door heidenen bewoond. Hij hoort er niet bij, helder. Of toch niet zo helder. Want Lucas die schrijft, hij is vroom, samen met zijn huisgenoten vereert hij God. Hij geeft veel geld uit aan het volk uit barmhartigheid. En hij bidt vaak tot God. Wat moet je met zo iemand? Hij vereert God, heel mooi. Maar ja, wel een heiden. En politiek staat hij aan de verkeerde kant. Lastig. Ja, voor ons misschien. Maar voor God niet. God openbaart zich aan hem in een visioen. Cornelius ziet een engel van God zijn huis binnenkomen. En hoort hem zeggen. Cornelius. En hij schrikt zich wild. Wat is er hier? De engel antwoordt. Je gebeden en giften zijn als gedachtenis opgestegen tot God. Wat je gedaan hebt in het verborgene, God heeft het gezien. Voor hem heeft het waarde. En de engel geeft hem ook een opdracht. Stuur je mannen naar Joppe. Laat Simon komen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij verblijft bij een leerlooier, die heet ook Simon en woont aan de zee. En hoe reageert Cornelius? Vraagt hij zich af of dit wel echt is? Stel je voor, zeg. Het is natuurlijk een absurde opdracht. Stel je voor dat je dit zou doen. Dat je mensen naar Joppe stuurt. En dan blijkt die Simon de leerlooier onvindbaar te zijn. Of dan blijkt die Petrus helemaal niet te bestaan of zo. Of misschien wel. Maar die kan natuurlijk ook reageren met, ja, zou die mee willen komen? Waarom zou die dat doen? Het zou een afgang zijn. Is dat hoe Cornelius reageert? Nee, Cornelius doet het gewoon, gelijk. Hij roept 3 van zijn mannen bij zich. Legt uit wat de bedoeling is. Stuurt ze op pad. En ze gaan naar Petrus, die verblijft bij Simon de leerlooier in Joppa. Petrus die gaat bidden op het dak. Hij krijgt ook een visioen. Vanuit de hemel komt er een groot laken naar beneden met alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En God geeft hem de opdracht. Stel op, Petrus, slacht en eet. De dag ervoor kreeg Cornelius een visioen. God gaf hem een opdracht. En die heidense Cornelius doet het gelijk. Nu krijgt Petrus een opdracht. Van God. Sta op, Petrus. Slacht en eet. En Petrus begrijpt gelijk dat dit van God is. Want hij antwoordt ook tegen God. En wat zegt Petrus? Zegt hij, ja, heer, ik ga al. Nee, hoor. Hij zegt wat anders. Nee, heer, in geen geval. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Stel je voor, moet ik u soms uitleggen, Heere God, wat er staat in Deuteronomium 14 of Leviticus 11? Moet ik dat gaan uitleggen en u eraan herinneren? Zal ik eens uitleggen aan u wat er in de Bijbel staat? Daar laat ik me niet van afbrengen namelijk, wat daar staat. Door mijn buurman niet, door de Romeinse bezetter niet, door mijn eigen honger niet en zelfs door u niet. Zelfs als u me de opdracht geeft. Nee, beslist niet.

Petrus houdt vast aan zijn dieet, want dat doet hij zijn leven lang al. Want hij hoort toch bij het volk dat wij bepaalde dingen wel doen en dat we bepaalde dingen niet doen. Dat maakt ons toch tot wie we zijn. Hij houdt vast aan zijn dieet, want dat heeft God wel gezegd. Ja, dat heeft God ook gezegd. Maar bij God kunnen dingen ook veranderen. Blijkbaar kunnen dingen ontwikkelen. Zoals hier.

0: God geeft Petrus een opdracht. En Petrus zegt, nee, beslist niet. En God neemt geen genoegen met zijn nee. En laat hem niet los. En gaat verder, trekt hem mee. De Heilige Geest moet heel vasthoudend zijn om Petrus duidelijk te maken. Dit bedoel ik dus met Pinksteren. Het heil is voor alle mensen. Het visioen is zelf niet genoeg. Gods opdracht erbij ook nog niet. Daarom spreekt God voor de tweede keer. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dan voor de derde keer spreekt God. En dan wordt het laken opgenomen in de hemel. En wat doet dit met Petrus? Is hij nu om? Zegt hij nu, oh wat fijn dat dit zo is. Wat mooi dat ik dit goede nieuws mag brengen. Nee, Petrus is verbijsterd. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij vraagt zich verbijsterd af wat de betekenis van het visioen kan zijn. Petrus die aarzelt, die het niet meer weet. En die nee zegt tegen God. Hij weet niet wat hij moet doen. Petrus, zo dubbel en zo wispelturig, net zoals wij dat ook kunnen zijn. Zeker als het gaat over God. Ja, we geloven, tuurlijk. Totdat God iets tegen ons zegt, wat volgens ons echt niet kan. Totdat God wil dat wij met mensen omgaan waarvan wij denken, die horen er toch overduidelijk niet bij. Door een andere geloof, door een andere levensstijl en wat ze ook nog eens eten leren. Petrus zit te piekeren. In zijn eentje komt hij er niet uit. Hij heeft anderen nodig. En terwijl Petrus in zijn eentje aan het piekeren is, staan er mensen aan de poort op zoek naar hem. Mensen gestuurd door Cornelius. En de Heilige Geest is zo vasthoudend dat hij weer een keer spreekt tegen Petrus. Er zijn 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee. Want ik heb hen gezonden. En Petrus doet het. En de mannen vertellen over het visioen. Want Petrus heeft weliswaar een visioen gehad. En dat is heel bijzonder. Maar hij is dus niet de enige met een visioen. Iemand anders heeft er ook een gehad. Iemand van wie je het misschien niet zou verwachten. Cornelius, de Romeinse hoofdman, die heeft een visioen gehad. Al voordat Petrus zijn visioen kreeg. Petrus piekert over zijn visioen. En het blijkt de helft te zijn van het visioen. De andere helft van het visioen heeft iemand anders gehad. Petrus is het gaan snappen. Het visioen met al die dieren, al dat eten, onrein en rein door elkaar. Dat ging niet over eten. Ja, ook wel. Maar het ging nog veel meer over mensen. Dat wij mensen niet als onheilig of onrein mogen beschouwen. Daar blijkt God allang bezig te zijn, voordat Petrus kwam. En voordat Petrus het visioen ontving. En God schakelt hem in. Wat een genade. Dit verhaal gaat over bekering. Bekering van Cornelius, maar ook de bekering van Petrus. En ook de bekering van ons. Want God blijkt allang bezig te zijn bij de mensen van wie wij denken dat ze er buiten staan. De Heilige Geest gaat grenzen over om ons terug te winnen. En ook al die mensen van wie wij het niet verwachten. Maar bij wie God allang bezig blijkt te zijn.
1: De woorden van dominee Lamain uit Delft. Als toepassing gaan we naar de langste psalm. In de oude berijming zijn het 88 versen. De nieuwe berijming heeft het wat ingekort tot 66 versen. De oude berijming is bekend en geliefd. Bijvoorbeeld vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer uw geest mij uw wetten leert. De Romeinse hoofdman kende het boek van de psalmen niet. Maar Petrus, ik denk het zo, Petrus wel. Dat kan ik me zomaar voorstellen. En ik kan me ook maar voorstellen dat hij na de ontmoeting met Cornelius en alles wat daaraan vooraf ging in de geschiedenis, je hebt het gehoord, deze psalm heeft gezongen.

Tja, er moest heel wat gebeuren eer Petrus ervan overtuigd geraakte dat het evangelie ook een boodschap is voor heidenen. Voor mensen, zoals wij zijn dus. Mensen die niet als Jood geboren zijn. Voor ons is dat inmiddels heel gewoon na 2000 jaar kerkgeschiedenis. We hebben het evangelie ons helemaal toegeëigend. Misschien wel een beetje te veel met de westerse cultuur vermengd. Maar voor Petrus was het allemaal nieuw. Nieuw en schokkend. Wat hij nodig had, en wat wij iedere dag weer nodig hebben, is de leiding van de Heilige Geest. We zongen daarover met Psalm 119. We gaan daar ook over zingen in dit lied uit de bundel van Johannes de Heer. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak. Gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land.

Dat was het lied Leid me Heer, o machtig heiland. Een lied over de leiding van God en het volgen van God. Een heel ander lied over het volgen van God is het volgende. Het komt van het Adem Project. De titel is heel simpel, namelijk Volg ik ook.

0: ze achterlaten zou, juist voor die een.
1: Dat was het lied Volg ik ook van het Adem Project. En als je dan met vallen en opstaan de Heere volgt, dan ga je misschien ook wel zingen: wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Ik kan me best voorstellen dat je wat moeite hebt met de tekst, omdat jij niet altijd wonderbaarlijk geholpen bent, ook toen je de goede God liet zorgen. Ik ken dat gevoel maar al te goed. Toch mogen we dit lied en de vele psalmen die dit thema ook hebben zingen. Zingen als een belijdenis. Een belijdenis tegen de klip op, soms met een huilend hart.

Dat was het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Zo tegen het einde van het programma gaan we nog een lied zingen over het volgen van God en de leiding van God in ons leven. We deden dat al eerder. Nu een klein koor onder leiding van Martin Sonneberg. Met het lied Heer, u leidt mijn leven.

Dat was het lied Heer, u leidt mijn leven. We eindigen met een lied dat een soort samenvatting is van deze uitzending. Psalm 86, met de regels: alle heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Ook Cornelius en alle anderen na hem. We horen het koor Vox Jubilans onder leiding van André van Vliet. Hij overleed onlangs na een lang ziekbed. En we gedenken hem met respect. Voor alles. Voor de muziek, in bijzonder voor de geestelijke muziek. En wat hij verder voor mensen om hem heen heeft betekend. André van Vliet. Wat mij betreft, ik neem afscheid. Ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. Een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Op Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op 2 metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. Politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al 3 anderen aangehouden, alle 3 tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn 2 daders, allebei Brazilianen. En 1 van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Groot is uw trouw, o Heer. Heerlijk gezongen door de mannen van het Urker Mannenkoor. Halleluja.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 836. Vanavond een gesprek met Peter Burger, dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week, het Christelijk Regiokoor Adonai. En op de muziekstandaard ligt muziek die is uitgekozen door harpiste Maria Knops. Het gaat om een Engelstalige uitvoering van Psalm 16. Verder hoor je onder meer het Urker gemengd koor Immanuel, een solo van Jan Loosman en instrumentale muziek van violiste Chloe Elsenaar. Eerst naar het Holland Koor. Prijs de Heer met blijde galmen.

0: prachtige melodie van Johann Sebastian Bach. En dit arioso werd gespeeld door Ensemble Sonore, een instrumentaal gezelschap dat werd samengesteld door organist Dub de Vries.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.
0: Komende week is het Christelijk Regiokoor Adonai ons Blijde Klanken Koor van de Week. Ja, en dat stemt tot vreugde, zeker natuurlijk ook binnen het koor, want hoe leuk is het om je eigen muziek extra vaak op de zender te horen. Vanavond ben ik in gesprek met de dirigent en dat is Peter Burger. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: En jij bent echt ook al heel erg lang, hè?
3: Vanaf het begin.
0: Het lijkt er een beetje op soms, alsof als ik me een beetje om me heen kijk, is dat iedereen aan het shuffelen is, dat iedereen van koren wisselt, elk koor een andere dirigent heeft. Nou overdrijf ik een beetje, maar jij bent gewoon een stabiele factor binnen Adonai. En dat blijft nog even zo?
3: Ja, kijk, als het aan mij ligt wel. Wij hebben het er natuurlijk samen wel meer over gehad van hoe slim is het om te wisselen, hè, op tijd te wisselen. Is het slim om te zeggen, joh, we doen een koor 8 tot 10 jaar... en dan is het misschien zowel voor het koor als voor de dirigent zelf tijd om wat anders te gaan doen.
0: Ja.
3: Maar ja, op de een of andere manier sta ik blijkbaar zo niet in de wedstrijd en vinden de koren, want het is dan niet alleen bij Adonai, maar bij alle andere koren ben ik ook al een hele tijd. Het ook nog steeds fijn dat ik er ben. Maar ik moet wel zeggen dat het is wel een zoektocht van wat is slim. Mm-hmm. Maar vooralsnog heb ik het ook bij Adonai nog ontzettend naar mijn zin en doen we hele mooie dingen.
0: Ja.
3: En is het een fijne club mensen, dus ik hoop er nog een poosje te mogen blijven.
0: Laten we toch even benoemen dat je er al een tijd bent. Volgend jaar staat er namelijk een 30-jarig jubileumconcert in de agenda. 6 november om precies te zijn. Daar is verder nog niet zo heel veel over bekend. Maar 30 jaar is een lange tijd. En in aanloop van deze week zat ik natuurlijk nog eens een keer in de archieven te neuzen. En toen kwam ik een tekstje tegen waarin eigenlijk we benoemden van er was best wel veel te doen in Waddinxveen. En toch vond jij samen met wat vrienden dat het toch nog anders moest. Ja. Kun je nog eens de woorden daarin geven? Waarom wilden jullie toch wat anders dan wat al was?
3: Ja, precies. Ja, dat is leuk om daar eens even naar terug te gaan, naar die tijd. Je had in Waddinxveen het Mannenkoor de Gouden Stem.
0: Mm-hmm.
3: Dat was toen ook al een forse club. Niet zo groot als dat het nu is, maar toen was het een forse club. Je had Fox Jubilans, de bekende gemengde zangvereniging. Je had het jeugdkoor of jongerenkoor van Fok, ik weet niet hoe dat toen heette, van Fox Jubilans. En je had ook een kinderkoor. Dus dat bestond allemaal al.
0: En je had nog wat gospelkoren, begrepen?
3: Ja, er was een gospelkoor inderdaad, dat is waar. Een gospelkoor van Ben, hoe heet die de man ook weer?
0: Nou ja, in ieder geval.
3: Maakt niet uit, maar uit Boskoop, ik kan 100 keer zeggen. Maar die had een gospelkoor inderdaad. Dus er waren best wel wat dingen. Hoe dat toen ging, om even heel, heel kort met hele grote stappen. Ik speelde veel orgel, toen ook in de kerk. En we waren begonnen met ook eens wat andere liederen die we voor en na de dienst bij het orgel zongen. Kwamen wat mensen naar me toe van, joh, we zouden het zo leuk vinden om ook eens dit soort muziek in koorverband te zingen, weet je wel? Mm. Kijk, en met alle respect, kijk, mannenkoor is dan een mannenkoor, maar ze wilden dan een gemengkoor beginnen. Fox Jubilans, die zong toen de tijd onder Pieter Stork natuurlijk, ja, prachtige psalmbewerkingen, heel veel Engelse muziek. En Pieter moest niet zoveel hebben van opwekking en dat soort nummers. En Amerikaanse muziek was die ook niet van gecharmeerd. En het jeugdkoor van Fox, dat was ook natuurlijk redelijk klassiek ingesteld. Dus toen zijn we wel bij Fox wezen praten. Van, joh, we willen eigenlijk een clubje beginnen. Want er zijn vragen over om bijvoorbeeld als een hert dat verlangt naar water. Ik zeg nou maar dat soort nummers. En nee hoor, daar is geen, dat zien we niet zitten. Nee, nee. Prima, dan doen we het zelf. Dus toen ben ik met Jan Kooijman, nou jou wel bekend, jij hebt met hem gestudeerd. En Rob Kooijman, geen familie van elkaar, maar dat waren twee vrienden van mij. Hebben gewoon gedacht, joh, we gaan het gewoon proberen, oprichtingsavond, dan en dan en dan. Nou, en dat in de krant gezet, social media was er nog niet. En er waren iets van 65 of 68 mensen daar op die avond. Dus dat was ontzettend leuk. Ja, en zo is het gestart.
0: Ja, hoeveel dat besluit om zelf een koor te beginnen binnen jouw familie? Want ik begreep dat bij jouw familie, maar ook bij van Jan Kooijman, dat daar wel een koortraditie in die familie zat.
3: Ja, dat was wel een dingetje. Dat, ik kan me wel herinneren dat we het daar gewoon wel over gehad hebben. En ik denk niet dat iedereen het er nou zo mee eens was. Maar ja, toen ze eenmaal zagen, want dat is dan natuurlijk het grappige. Als je dan een avond organiseert en er komen bijna 70 mensen die zich inschrijven om, ja, om een koor te gaan beginnen. Heeft iedereen natuurlijk wel gemerkt, ja, wij kunnen denken wat we willen. Maar blijkbaar is er wel animo voor.
0: Want kwamen die mensen van andere koren vandaan ook? Nee. Of waren gewoon nieuwe zangers?
3: Nee, er waren voornamelijk nieuwe zangers.
0: Ja.
3: Dus, en daar zullen, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren, maar er zal best ook wel iemand van een ander koor bij hebben gezeten. Dacht, joh, kom eens even snuffelen.
0: Mm.
3: En wij hebben toen de tijd ook wel goed gekeken welke avond gaan we repeteren. Want we wilden ook niemand in de weg zitten. Dus we zijn ook op een andere avond gaan zitten als dat alle andere koren zaten, weet, ja, je wel. Dus we hebben dat wel geprobeerd in een soort goede harmonie te doen. Maar in het begin was dat best wel natuurlijk eventjes... nou ja, wrijving is al een groot woord, maar wel even...
0: Even wennen aan elkaar.
3: Even wennen aan elkaar, zeg maar. Ja.
0: Als ik nu denk aan Adonai, dan denk ik aan een club... die op regelmatige basis met een goed uitgewerkt programma naar buiten komt. Met een Beamer-presentatie erbij. Met bij voorkeur muziek die niet op heel veel andere plekken gezongen wordt. Is dat wat... De beeld wat ik nu heb, 1, klopt dat? En 2, is dat al vanaf het begin zo geweest?
3: Het beeld wat je ervan hebt, dat klopt voor het, laten we zeggen, voor een groot gedeelte van de concerten. Want wat je vertelt, wat wij hebben geprobeerd, hè, is om zeker in onze, als we in Waddinxveen in de ontmoetingskerk, want dat is een uitermate geschikte plek ervoor, is om een soort iets multimediaals ervan te maken. Een mooie Beamer-presentaties. Die de tekst ondersteunen, zeg maar. En dat werd altijd ongelooflijk gewaardeerd. En ik ben altijd een hele grote voorstander geweest van een lijn in een programma. Mm. Dus dat probeer ik bij al mijn koren te doen. Om gewoon een verhaal met een kop en een staart te hebben. En dat kun je natuurlijk, als je er ook een Beamer beelden bij hebt, kun je dat heel mooi verwerken daarin ook. En het voordeel van de Beamer beelden is, als je ook Engels zingt, dat je ook gelijk een Nederlandse vertaling erop kan zetten en dat soort dingen. Dus dat doen we nog steeds en dat wordt ongelooflijk gewaardeerd. Vaak zijn dat de concerten die we met kerst of een najaarsconcert, of in ieder geval met de Pasen, want dat is wel traditioneel, daar doen. En er is ook al vaak gezegd, ja, dat moet je ook op andere plekken in het land doen. Want dit programma is te mooi om dat zomaar te laten lopen. Dus dat zou mijn droompje nog wel zijn. Om ook op andere plekken bijvoorbeeld een mooi Passie en Paas programma te doen. Maar wel met de mogelijkheid om dat ook op die multimediale manier te doen.
0: Wat zou je ook zeggen, dat het heet natuurlijk Christelijk Regio Koor, dat het ook echt wel regionaal georiënteerd is nu?
3: Zeker. Ja, ze komen, ik weet niet van hoeveel, maar vanuit de redelijk wijde omgeving.
0: Ja, de zangers, maar publiek. Stel dat je, weet ik veel, noem eens wat. Stel dat je naar Zwolle zou gaan of naar Alkmaar. Zou dat dan werken?
3: Dat weet je als je het doet.
0: Mm.
3: En ik denk zelf van... maar misschien is dat ook wel een beetje de ondernemersgeest in mij. Van je moet ook wel eens dingen durven, weet je wel. Wij zijn in het verleden zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam geweest. Ik zal het verhaal hier wel eens verteld hebben. Toen was John Verrumpt ook nog voorzitter. En dat was ook een jongen die overal en nergens contact had. Nou, we gaan in de Laurenskerk Rotterdam zoektocht naar kerst, heette dat programma. Daar hebben we ook een cd van gemaakt.
0: Mm-hmm.
3: Met een orkest erbij, allemaal Amerikaanse muziek. En dat was toen ineens, werd dat een soort hype. En ze kwamen met bussen.

0: blijkbaar kan het wel als je een mooi concept op de een of andere manier neer kan zetten. Mm. En je kunt dat ook goed tegenwoordig op de socials en weet ik veel wat niet allemaal. En misschien met plaatselijke mensen waar je dan een plek waar je naartoe wil proberen te promoten.
1: Ja.
0: Dat het niet ook zozeer om de naam van het koor gaat, maar om het verhaal en om de inhoud wat je hebt te brengen. Want dat vind ik sowieso altijd eigenlijk het belangrijkste. Ja, dan heb je best kans dat daar animo voor is, lijkt mij.
1: Ja. Nou ja, goed, dat is iets voor eventueel de langere termijn. Even voor de korte termijn. Het is bijna zomer. Ongetwijfeld ook een zomerstop bij Adonai. Heb jij voor jezelf al helder waar jullie het komend seizoen mee aan de slag gaan? Of gebruik je daar ook de zomerperiode voor?
0: Ja, want het is eigenlijk best wel zoeken. Want je zei het net al, we proberen met Adonai toch ook wel wat repertoire te doen. Wat nog niet zo plat gezongen is, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dat is best wel een zoektocht. Dus ik gebruik inderdaad ook vaak de zomer. En dat doe ik samen trouwens met de Kok Groen. Dat is een bestuurslid die ook met hem samen zoek ik eigenlijk de meeste muziek uit. En dan ben je aan het struinen op die Amerikaanse websites. En kijken wat is er nieuw uitgekomen. Zijn er luisterfragmenten van? En weet ik wat niet allemaal. Kan ik al een stukje bekijken van de muziek? Zal dat wat voor ons zijn? Weet je wel? Dus daar gaan heel wat uurtjes in zitten.
1: Ja.
0: En de ene keer ben je dagen aan het zoeken en heb je helemaal niks. En de andere keer, dan ben je een dag bezig. Dat had ik bijvoorbeeld vorig jaar Pasen. En ineens hadden we vier nummers. Denk ik, wauw, dit is wat voor ons, weet je wel. Dus het is een beetje een zoektocht. En het is ook een... Want dan zoek je op Amerikaanse sites. Maar dat is dus alleen maar Engels.
1: Mm.
0: Wij merken ook dat zowel de koorleden, en ik zelf trouwens ook, maar zeker ook het publiek, het ook prettig vindt dat er ook best wel een gedeelte in het Nederlands wordt gezongen.
1: Dus dan moet het ook vertaald worden.
0: En dan moet je dus of een goede tekstschrijver hebben, hè, die inderdaad daar echt wat op kan maken. Of je zoekt iets wat in Nederland uitgegeven is. Maar ja, daar is de spoeling natuurlijk ontzettend veel dunner.
1: Ja.
0: Dus, en er worden wel mooie dingen gedaan, hoor. Want zoals Marco de Toom natuurlijk echt iets moois uitgeeft. Ik denk, yes, dat zou ook wat voor ons kunnen zijn. Maar dat is, dan ben je niet meer uniek in Nederland. Want dan zijn er natuurlijk heel veel koren die het doen. Wat niks geeft, want nee. Een mooi nummer is een mooi nummer. Maar ja.
1: Ja, dat is er wel een beetje de klus van de zomer.
0: Ja, ga ik lekker op mijn gemakkie. Dan is even een paar... Want het vaak... Ik ben ook niet zo'n uren achter de computer zittend mens. Want op een gegeven moment word je er een soort kriegel van. Dus dat doe je gewoon eens een dag, eens een paar uurtjes. En dan de volgende dag weer eens even. En dan een aantekeningjes maken. En dan meestal stuur ik dan wat linkjes naar Kok, Groen of andersom. En dan maken we een keuze van nou, dat gaan we sowieso doen.
1: Ja.
0: Vaak op zoek ook, hè, als het gaat om wat grotere concerten. Want misschien dat we dat op volgend jaar wel doen. Naar een soort nieuw oratorium.
1: Mm.
0: Of een kantate of wat dan ook. En en als je dat op tijd weet, en we willen dat in het Nederlands doen, kun je daar dus ook teksten op laten maken. Weet
1: ja.
0: Je en dan niet drie weken van tevoren doen.
1: Nee, precies. Je hebt ook tijd nodig om het in te studeren.
0: Ja. Ja.
1: Oké, maar goed. Ook dat is toekomstmuziek. Voor nu eerst de zomer, waarin jij af en toe even een paar uur op het internet gaat zitten. Bedankt dat je hier wilde zijn, Peter. Ik wens je een mooie zomer. En ja, we gaan natuurlijk enorm genieten van Christelijke Regio-Koor Adonai in de komende week.
0: Zeker. We hebben mooie dingen gedaan ook de afgelopen jaren, dus lekker naar luisteren.

Jezus alleen. Het Urker Gemeend Koor Immanuel zong het onder leiding van Harm Hoeven. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar Johannes de Heerlied 25. Daar juicht een toon. Het wordt gezongen door het mannenensemble Kantaren, toen nog onder leiding van Evert van Dijkhuizen, maar eerst een solo van bariton Jan Loosman. Een gebed voor mijn kinderen.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Daar juicht een toon werd gezongen door het mannenensemble Cantare, onder leiding van Evert van Dijkhuizen. Natuurlijk ook die mooie gastrol voor trompetist Maurice van Dijk.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar een Engelstalig koorwerk, Psalm 16, My Refuge. Het is uitgekozen voor vanavond door harpiste Maria Knops. Maria, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, superleuk om een keer over Engelstalige muziek te spreken. Meestal hebben we het over instrumentaal en dat is ook heel mooi, maar gezongen muziek mag er ook zijn. En dit stuk, ja, dit is voor mij nieuw. Waar kwam je dit tegen?
2: Nou, we hadden afgelopen kerst hadden we wat cassettes staan met de musics. En waaronder ook een kerstcassette in Zwijndrecht. Met een jong mannenensemble en een damesensemble.
0: Mm-hmm.
2: En we kregen al best wel ruim van tevoren de muziek thuis. En het was een flinke stapel, moet ik zeggen. Maar vooral ook muziek van de Bekkenhof Singers. En de meeste bewerkt door Dan Forrest. Zoiets. Mm-hmm. Ja. Maar ik vond eigenlijk elk stuk gewoon wel heel mooi. Ik heb het allemaal teruggeluisterd op Spotify en ik heb een beetje in zitten verdiepen wat voor koor dat is of wat voor muziek. Ja, het is gewoon bepaalde thema's. Elk stuk heeft. Het zijn ook best lange stukken, maar met verschillende, ja, ook soort spraakritmes of ja, het is pratend zingen of
0: spoken word-achtige. Ja.
2: En gewoon verrassende dingen zaten.
0: Ja, ook echt nieuwe muziek dus ook.
2: Ja, voor mij was het echt nieuw. Ik kon het niet, dus.
0: Ja, je zegt met de music moesten we hun begeleiden. Zit er in het origineel, zat daar ook bijvoorbeeld een harppartij? Of moest je die dan weer bijmaken?
2: Nee, geen harppartijen. Er stond een pianopartij vooral. Dus kijk, alles spelen wat er stond, dat heb ik niet gedaan. Maar wel bepaalde momenten pak je er dan uit.
0: Mm.
2: En dus op zich piano is redelijk goed te lezen, zeg maar, voor harp.
0: Ja, als je zegt, hey, dit viel me dan op. Ik heb me daar ook in verdiept natuurlijk. Want je wil horen, hoe doen die Amerikanen dat? In hoeverre is zo'n psalm dan ook alweer op een andere manier voor je gaan leven?
2: Dat is natuurlijk sowieso een tekst. Hè? Dit gaat over Psalm 16. Psalm 16 is natuurlijk een hele mooie psalm, zeg maar. Gods bescherming, zeg maar, wat je elke dag nodig hebt. Maar ik vond ook gewoon, zeg maar, de muziek erbij. Want dat maakt natuurlijk het plaatje compleet, denk ik.
0: Ja.
2: Gevoelig, gevoelig, maar ook even wat uitspotten, zeg maar, erin.
0: Ja, nou gebruik je dit natuurlijk. Je gaat dat luisteren omdat je de muziek ook wat beter wil leren kennen. Omdat je weet wat je moet voorbereiden. Is dat dan ook muziek, als dat concert geweest is, die je daarna nog wel eens opzet? Of was dit vooral onderdeel van die voorbereiding?
2: Nou ja, dat is. Ik ga er nu inderdaad meer luisteren, omdat ik het nog niet kon en het me ook aanspreekt. Dus en vaak ben ik aan het zoeken op Spotify wat ik nou mooi vind, wat moet ik nog gaan luisteren. En ik denk, ja, dit is inderdaad wel. Het zijn mooie albums om gewoon aan te zetten als achtergrond of gewoon goed te luisteren naar wat er gezongen wordt. Dus ook,
0: ja, wat je daar zegt, is dat een constant probleem tussen aanhalingstekens? Wat moet ik luisteren? Want ik wil altijd nieuwe dingen ontdekken. Is dat het?
2: Ja, dat denk ik wel. Misschien ook legt het ook aan mezelf, hè, dat weet ik niet. Maar ik ben wel altijd op zoek naar iets moois. Ja.
0: Ja.
2: Je kan ook heel veel dingen vinden wat je denkt van, ja, dat heb je gewoon niks mee. Of ja.
0: Ja.
2: Spotify is natuurlijk heel breed, dus je kan alle kanten op.
0: Je kunt alle kanten op. Nou ja, en wat dat betreft is het leuk als iemand af en toe eens even langskomt en zegt, hey, de Bekkenhof Singers hebben mooie dingen. Vandaag is zo'n moment en wij gaan een van die liederen horen. Wij kiezen dus voor Psalm 16, My Refuge, uitvoering van de Bekkenhof Singers. En dat op verzoek van de harpiste Maria Knops. Maria, dank voor dit idee.
2: Graag gedaan.

Laat heel de wereld het zien. Instrumentaal gespeeld op viool door Chloe Elzenaar. Jan Lenslink achter de piano en panfluit door Noortje van Middelkoop. En ik zeg dat met enig schroom, want vorige week is violiste Chloe Elzenaar getrouwd. En op de socials heeft ze haar naam inmiddels veranderd in Chloe Versluis Elzenaar. Dus wat zij met haar artiestennaam doet, dat gaan we nog even ontdekken. En mogelijk gaan we in de toekomst spreken over Chloe Versluis. En uiteraard van harte gefeliciteerd, veel zegen op jullie huwelijk gewenst. Het lied daarvoor was een Engelstalige versie van Psalm 16, My Refuge, gezongen door de Beckenhorst Singers. Ik kijk even met je naar volgende week. Want volgende week staan weer mooie agenda dingen in de agenda, mooie gesprekken. Naar verwachting gaan we luisteren naar gesprekken die ik heb met Martin Zonneberg en Jacob Schenk als dirigent van de Lofzang uit Heerde. Iets om naar uit te kijken. Voor nu gaan we genieten van een uitvoering van Psalm 69, de versen 3 en 14, worden gezongen door Laudate Deum uit Apeldoorn. Ik wens je nog een hele mooie avond. Reageer gerust via onze socials. Zoek dan op Blijde Klanken of via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklovlied. Tot snel. Dag.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de 3 slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Hij had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste 2 oefenpotjes niet gescoord, al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de 3 kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Opgeleide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.